0: Kijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: to make you change your mind.
1: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
2: De provincie Antwerpen test een nieuw middel tegen de Aziatische hoornaar. Nu worden nesten vaak bestreden met giftig poeder. Dat werkt, maar het is ook slecht voor andere insecten. Het nieuwe middel is gemaakt met heel kleine algen, ook wel kiezelwieren genoemd. De provincie onderzoekt of het even goed werkt. Als dat zo is, wil ze het middel aanraden bij de bestrijding van hoornaars. In Boom steunen buurtbewoners Patrick Kranen. Hij moet eind oktober zijn sociale huurflat in de Kruiskenslijver laten. Patrick woonde er bijna 36 jaar bij zijn ouders. Zijn vader overleed in maart. Omdat het huurcontract op naam van zijn ouders stond, mag hij niet blijven. Donderdag kwamen zo'n 40 bewoners en vrienden samen voor een protestactie. Zij noemen Patrick een goede buur en trouwe betaler. Woonkade Ruppelstreek wil meezoeken naar een oplossing. Patrick moet zich daarvoor wel eerst inschrijven als kandidaat huurder. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en er vallen enkele buien. Plaatselijk mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt het rustiger en overwegend droog. De bewolking overheerst en de temperatuur bereikt ongeveer

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Inwoners van Mortsel brachten vorig jaar 1,27 miljoen kilogram goederen naar Opnieuw en Co. De stad haalt daarmee nu al de Vlaamse doelstelling voor 2030. Ongeveer de helft van de spullen kreeg een tweede leven. De twee kringwinkels in Mortsel verkochten samen meer dan 873.000 artikelen. Ook de ophaaldienst had veel werk, met 943 ophalingen in de stad. Volgens de stad is hergebruik goed voor het klimaat. Het zorgt voor minder afval en minder CO2-uitstoot. Opnieuw & Co. zorgt ook voor werk. In Mortsel werken 13 maatwerkers bij de organisatie. De provincie Antwerpen test een nieuw middel tegen de Aziatische hoornaar. Nu worden nesten vaak bestreden met giftig poeder. Dat werkt, maar het is ook slecht voor andere insecten. Het nieuwe middel is gemaakt met heel kleine algen, ook wel kiezelwieren genoemd. De provincie onderzoekt of het even goed werkt. Als dat zo is, wil ze het middel aanraden bij de bestrijding van hoornaars. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en er vallen enkele buien, plaatselijk mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt het rustiger en overwegend droog. De bewolking overheerst en de temperatuur bereikt ongeveer 20 graden. Woensdag blijft het meestal droog met veel wolken, maar af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt iets zachter met maxima rond 22 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfwurf Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekker Trek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfwurf. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt. Radio Zuid-Holland.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Fort Bom, op zaterdag 5 en zondag 6 september in Mortsel. Fort Bom is het theater en familiefestival door jong en oud in het groene Fort 4. Tijdens Fort Bom geniet je van theater, muziek, circus, spel en avontuur. Voor één weekend toveren we het fort om tot een magische en bruisende locatie. Voor theater- en verhalenliefhebbers, voor jonge durvers en dromers en voor wereldverbeteraars en dansers. Locatie Fort 4, ingang Fortstraat 100 of Neerhoevelaan 5052 te Mortsel. De toegang is gratis. Het evenement is cashvrij. Voor meer details bekijk het lokaal bestuur Mortsel-Fortbom. Ook de gedetailleerde activiteitenpagina van Mortsel of via het overzicht van de jaarmarkt in Mortsel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons zeker weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: In Boom steunen buurtbewoners Patrick Kranen. Hij moet eind oktober zijn sociale huurflat in de Kruiskenslei verlaten. Patrick woonde er bijna 36 jaar bij zijn ouders. Zijn vader overleed in maart. Omdat het huurcontract op naam van zijn ouders stond, mag hij niet blijven. Donderdag kwamen zo'n 40 bewoners en vrienden samen voor een protestactie. Zij noemen Patrick een goede buur en trouwe betaler. Woonkader Ruppelstreek wil meezoeken naar een oplossing. Patrick moet zich daarvoor wel eerst inschrijven als kandidaat huurder. Inwoners van Mortsel brachten vorig jaar 1,27 miljoen kilogram goederen naar Opnieuw en Co. De stad haalt daarmee nu al de Vlaamse doelstelling voor 2030. Ongeveer de helft van de spullen kreeg een tweede leven. De twee kringwinkels in Mortsel verkochten samen meer dan 873.000 artikelen. Ook de ophaaldienst had veel werk, met 943 ophalingen in de stad. Volgens de stad is hergebruik goed voor het klimaat. Het zorgt voor minder afval en minder CO2-uitstoot. Opnieuw en Co. zorgt ook voor werk. In Mortsel werken 13 maatwerkers bij de organisatie. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en er vallen enkele buien. Plaatselijk mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt het rustiger en overwegend droog. De bewolking overheerst en de temperatuur bereikt ongeveer 20 graden. Woensdag blijft het meestal droog met veel wolken, maar af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt iets zachter met maxima rond 22 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ben je klaar om weer in het avontuur te duiken? Op zondag 6 september trekken we opnieuw het Fort van Konings ooit in voor de offroaddag van het jaar. Bereid je voor op spectaculaire 4x4 routes, modderpret zonder grenzen, gezelligheid, lekker eten en drinken en een sfeer die je alleen hier vindt. En natuurlijk gratis inkom voor alle bezoekers. Of je nu komt rijden, kijken of genieten, je hoort er gewoon bij. Tot dan en vergeet je Mudsmile niet. Afspraak zondag 6 september voor de 4x4 happening in het Fort van Koningsoord Donderheide vanaf 10 uur 's morgens. Meer info vind je via www.4x4clubantwerpen.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
0: Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Ronde van Morteldorp is terug. Op vrijdag 18 september verwelkomen we jong en oud op de 12e editie van de Ronde van Morteldorp. Er is een mini-ronde voor de allerkleinsten. Een speelse ronde met hindernissen. Een sportieve ronde van 3, 6 en 9 kilometer. De deelname is volledig gratis en er is kinderanimatie, kinderdisco en live muziek voorzien. Kom lopen of supporteren of gewoon genieten van de gezellige sfeer rond de Benedictuskerk en het Lepelhof. Meer info en inschrijven kan via www.derondevanmorteldorp.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De provincie Antwerpen test een nieuw middel tegen de Aziatische hoornaar. Nu worden nesten vaak bestreden met giftig poeder. Dat werkt, maar het is ook slecht voor andere insecten. Het nieuwe middel is gemaakt met heel kleine algen, ook wel kiezelwieren genoemd. De provincie onderzoekt of het even goed werkt. Als dat zo is, wil ze het middel aanraden bij de bestrijding van hoornaars. In Boom steunen buurtbewoners Patrick Kranen. Hij moet eind oktober zijn sociale huurflat in de Kruiskenslei verlaten. Patrick woonde er bijna 36 jaar bij zijn ouders. Zijn vader overleed in maart. Omdat het huurcontract op naam van zijn ouders stond, mag hij niet blijven. Donderdag kwamen zo'n 40 bewoners en vrienden samen voor een protestactie. Zij noemen Patrick een goede buur en trouwe betaler. Woonkade Ruppelstreek wil meezoeken naar een oplossing. Patrick moet zich daarvoor wel eerst inschrijven als kandidaat huurder. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en er vallen enkele buien. Plaatselijk mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt het rustiger en overwegend droog. De bewolking overheerst en de temperatuur bereikt ongeveer 20 graden. Woensdag blijft het meestal droog met veel wolken, maar af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt iets zachter met maxima rond 22 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496-68-63-86.
1: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Fort Bom, op zaterdag 5 en zondag 6 september in Mortsel. Fort Bom is het theater en familiefestival voor jong en oud in het Groene Fort 4. Tijdens Fort Bom geniet je van theater, muziek, circus, spel en avontuur. Voor één weekend toveren we het fort om tot een magische en bruisende locatie. Voor theater- en verhalenliefhebbers, voor jonge durvers en dromers en voor wereldverbeteraars en dansers. Locatie Fort 4, ingang Fortstraat 100 of Neerhoevelaan 5052 te Mortsel. De toegang is gratis. Het evenement is cashvrij. Voor meer details bekijk het lokaal bestuur Mortsel-Fortbom. Ook de gedetailleerde activiteitenpagina van Mortsel of via het overzicht van de jaarmarkt in Mortsel. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons zeker weten via studio@radiozuidrand.be.

van jouw regio. Zuid-Rand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Inwoners van Mortsel brachten vorig jaar 1,27 miljoen kilogram goederen naar Opnieuw & Co. De stad haalt daarmee nu al de Vlaamse doelstelling voor 2030. Ongeveer de helft van de spullen kreeg een tweede leven. De twee kringwinkels in Mortsel verkochten samen meer dan 873.000 artikelen. Ook de ophaaldienst had veel werk, met 943 ophalingen in de stad. Volgens de stad is hergebruik goed voor het klimaat. Het zorgt voor minder afval en minder CO2-uitstoot. Opnieuw & Co. zorgt ook voor werk. In Mortsel werken 13 maatwerkers bij de organisatie. De provincie Antwerpen test een nieuw middel tegen de Aziatische hoornaar. Nu worden nesten vaak bestreden met giftig poeder. Dat werkt, maar het is ook slecht voor andere insecten. Het nieuwe middel is gemaakt met heel kleine algen, ook wel kiezelwieren genoemd. De provincie onderzoekt of het even goed werkt. Als dat zo is, wil ze het middel aanraden bij de bestrijding van hoornaars. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en er vallen enkele buien, plaatselijk mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt het rustiger en overwegend droog. De bewolking overheerst en de temperatuur bereikt ongeveer 20 graden. Woensdag blijft het meestal droog met veel wolken, maar af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt iets zachter met maxima rond 22 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

Physical Doctors vandaag als eerste plaat in Zondagmorgen Zonder Zorgen met I Won't Let You Down. We zijn vandaag zondag 30 augustus 2026. Dat is de 242ste dag van dit jaar. Er volgen er nog 123 en we kunnen 2026 alweer op onze buik schrijven. Ik heb nog slechter nieuws, want we zijn bezig aan de laatste zondag van de zomervakantie voor de schoolgaande jeugd. Aanstaande dinsdag is het zover, hè? 1 september. Dan moeten heel wat kinderen terug naar school. Dat kan je dus enkel alleen maar slecht nieuws noemen. Ik zou zeggen, geniet ervan. Het is de laatste zondag van jouw zomervakantie 2026. We hebben muziek bij in deel nummer 1 van onder meer Petula Clark, Earth, Wind & Fire, Sergio Mendes en ook ABBA komt voorbij en Viertakt. Maar we hebben ook deze hier. Dit is Soul Sister met Broken.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Edichem loopt op zaterdag 5 september. Edichem loopt is een gezellig sportevent dat geschikt is voor zowel snelle als trage lopers, jong en oud. Het centrum van Edichem is verkeersvrij. De middenstand komt op straat met hapjes en drankjes. Verenigingen demonstreren hun kunnen. Er is zelfs een heuse kermis. Een recreatieve loopwedstrijd. Leuke podiumprijzen voor de competitiebeesten. Deels onverhard parcours langs de mooiste plekjes van Edichem. Dit met een gezellige jaarmarktsfeer. Inschrijven doe je via abis.event.wixsite.com. /Edichem loopt. Dat is abis.event.wixsite.com. /Edichem loopt. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

Sjake, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

Je hebt nog Agneta, Benny, Bjorn en Anna-Frida, oftewel de Zweedse formatie ABBA, bij ons op de radio met Dancing Queen. En dit was Viertakt. Vrijdag oogstleden stonden ze nog op het podium tijdens de zomerhintfeesten hier in de gemeente Hoven. De nieuwe single die heet Schat van een Vengt. Wat gebeurde er zoal jaren geleden op een 30 augustus? We gaan terug naar 1903. Toen was er de oprichting van de Harley Davidson Motor Company. In 1933 op 30 augustus was er de oprichting van Air France. In 1984 de eerste vlucht van de Space Shuttle Discovery. En op 30 augustus 2001 was er Wim Duisenberg van de Europese Centrale Bank. Die presenteerde de nieuwe eurobiljetten. Dat gebeurde er allemaal jaren geleden op een 30 augustus. Dit is De Joro en Elvis Crespo. De nieuwe heet Bailar.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook in het weekend.
1: Bij Radio Zuidrand.

En de originele versie van deze Downtown is uiteraard afkomstig uit de jaren 60. Maar in 2001 werd er een beetje aan gesleuteld. En het was die remix-sessie van Iron Levine die we vandaag draaiden. Petula Clark met Downtown. We gaan eens kijken wat het KMI zegt op een 30 augustus. Maar dan jaren geleden. De laagste temperatuur hier in België was in Elsenborn in 2007. Toen was het op 30 augustus 0,6 graden. En de hoogste temperatuur ooit gemeten in Vlaanderen in 2015. Op 30 augustus, toen was het in Vlaanderen 30,3 graden. Deze beide temperaturen, die gaan we vandaag gelukkig niet halen. Dit is Earth, Wind & Fire met September. We zijn er bijna.

lekkere zomer bij ons op de radio. Met Sergio Mendes en de Black Eyed Peas en Mascenada. Laten we bekijken welke belangrijke en bekende mensen er vandaag zoal jarig zijn. Het zijn er wel wat. Simoneke Peters, de Belgische actrice, wordt vandaag 85. Freek de Jonge, de Nederlandse cabaretier, wordt 82. Juan Lozano, voormalig Spaans voetballer, bekend vooral bij Beerschot, wordt vandaag 72. Riek Samay, voormalig Belgisch basketballer, wordt vandaag 67. Donaat de Riemaker, voormalig Vlaams televisiepresentator, wordt vandaag 61. Cameron Diaz, Amerikaanse actrice, wordt 56. En Andy Roddick, Amerikaanse voormalig tennisser, wordt vandaag 46. Maar ook jarig is deze meneer hier uit Duitsland uiteraard. Dit is Peter Maffay, wordt vandaag exact 78 jaar jong. Je hoort hem nog een keer met zijn wereldhit. Dit is Doe!

Stick en Boniem samen op één plaat. Dat heette Rasputin, een oude van Boniem trouwens. We kunnen er ook niet rond. De Amerikaanse zangeres Dolly Parton is dinsdag jongstleden overleden op 80-jarige leeftijd na een kort ziekbed als gevolg van kanker. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was een van de meest geliefde en invloedrijke artiesten in de geschiedenis van de country muziek. Niet alleen dankzij wereldhits als I Will Always Love You, maar ook door haar scherpe zakelijk instinct en haar inzet voor goede doelen. We kennen Dolly dus ook nog van een andere wereldhit die ze maakte in 1973. Dit heet Jolene. Jolene.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Ronde van Morteldorp is terug. Op vrijdag 18 september verwelkomen we jong en oud op de 12e editie van de Ronde van Morteldorp. Er is een mini-ronde voor de allerkleinsten. Een speelse ronde met hindernissen. Een sportieve ronde van 3, 6 en 9 kilometer. De deelname is volledig gratis en er is kinderanimatie, kinderdisco en live muziek voorzien. Kom lopen of supporteren of gewoon genieten van de gezellige sfeer rond de Benedictuskerk en het Lepelhof. Meer info en inschrijven kan via www.derondevanmorteldorp.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
3: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
4: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
2: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
4: 105.1 en 106.5 FM.
2: Online via radiozuidrand.be.
4: En nu ook via DAB+.
5: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
3: In Boom steunen buurtbewoners Patrick Kranen. Hij moet eind oktober zijn sociale huurflat in de Kruiskenslei verlaten. Patrick woonde er bijna 36 jaar bij zijn ouders. Zijn vader overleed in maart. Omdat het huurcontract op naam van zijn ouders stond, mag hij niet blijven. Donderdag kwamen zo'n 40 bewoners en vrienden samen voor een protestactie. Zij noemen Patrick een goede buur en trouwe betaler. Woonkader Ruppelstreek wil meezoeken naar een oplossing. Patrick moet zich daarvoor wel eerst inschrijven als kandidaat huurder. Inwoners van Mortsel brachten vorig jaar 1,27 miljoen kilogram goederen naar Opnieuw en Co. De stad haalt daarmee nu al de Vlaamse doelstelling voor 2030. Ongeveer de helft van de spullen kreeg een tweede leven. De twee kringwinkels in Mortsel verkochten samen meer dan 873.000 artikelen. Ook de ophaaldienst had veel werk, met 943 ophalingen in de stad. Volgens de stad is hergebruik goed voor het klimaat. Het zorgt voor minder afval en minder CO2-uitstoot. Opnieuw en Co. zorgt ook voor werk. In Mortsel werken 13 maatwerkers bij de organisatie. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en er vallen enkele buien. Plaatselijk mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt het rustiger en overwegend droog. De bewolking overheerst en de temperatuur bereikt ongeveer 20 graden. Woensdag blijft het meestal droog met veel wolken, maar af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt iets zachter met maxima rond 22 graden.
0: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

Hey daar, goedemorgen. Welkom in deel nummer 2 van Zondagmorgen zonder zorgen. Vandaag op deze zondag, we zijn 30 augustus 2026. En in deel nummer 2 mag je van mij muziek verwachten. Van onder meer Jerry Lee Lewis, we hebben Tavares bij. Dara of de winnares van het Eurovisie 2026. The Gold Band, Clouds. En deze hier, dit is Fleetwood Mac en Go Your Own Way.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Ben je klaar om weer in het avontuur te duiken? Op zondag 6 september trekken we opnieuw het Fort van Koningsoord in voor de offroaddag van het jaar. Bereid je voor op spectaculaire 4x4 routes, modderpret zonder grenzen, gezelligheid, lekker eten en drinken en een sfeer die je alleen hier vindt. En natuurlijk gratis inkom voor alle bezoekers. Of je nu komt rijden, kijken of genieten, je hoort er gewoon bij. Tot dan en vergeet je Mudsmile niet. Afspraak zondag 6 september voor de 4x4 happening in het Fort van Koningsoord Donderheide vanaf 10 uur 's morgens. Meer info vind je via www.4x4clubantwerpen.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Radio Zuidrand, je weekend begint hier.

Goldband was dat met Noodgeval. En daarvoor nog Cloud met Save Me. Als je vandaag niet echt weet wat doen, dan heb ik misschien wel wat voor je. De dag van de Bornemenaar gaat vandaag door op zondag 30 augustus. Kom mee feesten op deze fabuleuze familiedag. Beleef een dag boordevol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het podium staan maar liefst 4 topacts, afwisseld met energieke sets van de leerlingen van de DJ Academie van DJ Paris. Om 13:45 is een optreden van Mega Mindy. Om 15:00 Belle Perez. Om 17:00 is er Sandrine. En om 19:00 is er Reggie. Daarnaast valt er nog zoveel meer te beleven. Zoals lekker eten en frisse drankjes. En laat je verrassen door knotsgekke animatie. En neem een verfrissende duik in het openluchtzwembad. Dat zou ik dan vandaag niet echt aanraden. Maar goed, je kan wel naar de dag van de Bornemenaar. Die gaat door in het centrum van uiteraard de gemeente Bornem. Dit is Dara, de winnares van Eurovisie 2026 met Bangaranga.

Daarboven, daar missen ze een engeltje. Ik kan me voorstellen dat het niet over mij zou gaan. Anders zou het een bingeltje zijn. Dat was niemand minder dan Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel. Je kan vandaag ook naar de Eco- en Boerenmarkt gaan. Dat is in Waarloos bij Konter. De Eco- en Boerenmarkt is een gezellige markt. Je maakt er kennis met ecologische, duurzame en of fair trade producten en initiatieven uit de wijde omgeving. Je kan er genieten van leuke animatie voor jong en oud. Breng ook je kabas mee en koop verpakkingsvrije voeding, proefkruiden, confituren, zuivel, groenten, fruit en nog zoveel meer. En ondertussen kan je ook genieten van de gezellige muziek van de koninklijke fanfare Sint Cecilia in Waarloos. De Eco en Boerenmarkt die gaat door vandaag tot en met 16 uur in de Ferdinand Maastraat in Waarloos. We gaan terug muziek maken en we gaan naar de jaren 60. Dit is Jerry Lee Lewis.

0: Zolang het kan, blijven wij zomeren hier bij Radio Zuidrand. Don Omar en Lucenzo met Danza Kuduro. Vandaag kan je ook aan Rommel Markten in de Lieve Vrouwstraat in Ranst. Daar is het markt, braderij en kermis. De gezellige rommelmarkt met lokale en minder lokale standhouders op deze Vintage Live. Vind je zeker en vast wel iets wat je hartje kan bekoren met een hapje en een drankje en aansluitend een bezoekje aan de kermis. Er is uiteraard een vrije toegang. De informatie vind je op www.ranstkermist.be en alles gaat daardoor tot 15 uur vanmiddag. We gaan muziek draaien, zo dadelijk. We doen dat met Farruko.
1: Zuidrand, jouw regio, jouw muziek, jouw goed gevoel. No.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op zondag
1: bij Radio Zuidrand.

toch veel te vroeg overleden, deze Rob de Nijs. Je hoorde hem nog een keer met Bo. De laatste informatie, daarvoor gaan we naar volgend weekend. Dan is er jaarmarkt in de gemeente Edegem. Van vrijdag 4 tot en met dinsdag 8 september wordt het centrum van Edegem omgetoverd tot één groot feestdorp. 5 dagen lang bruist het vaar van muziek, lekkers, sport, gezelligheid en verrassingen voor jong en oud. Ik heb er 2 speciale zaken uitgehaald voor over dat hele weekend. En dat is bijvoorbeeld de grootste rommelmarkt in de buurt. Op zondag 6 september gaat die door tussen 8 en 14 uur. In de Doelveldstraat, de Trooststraat, de Konterstraat, de Oude Godstraat en de Laurijsstraat. En uiteraard ook de open deurdag van de brandweer Post Edegem, die gaat ook volgende week zondag door vanaf 10 uur in de kazerne daar in Edegem. Volgend weekend dus, weekend om naar uit te kijken, de jaarmarkt in de gemeente Edegem. Dit is Candy Staten en Young Hearts Run Free.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

Ik heb er nooit wat van geloofd, maar het zal dan toch waar zijn. Girls Just Want to Have Fun. Dat was Cindy Lauper. Dit was hem. Dit was zondagmorgen zonder zorgen. Op zondag 30 augustus 2026 voor de schoolgaande jeugd. Ja, ik zou zeggen, maak er toch een prettige eerste schoolweek van. Want vanaf dinsdag 1 september is het dus alweer aan jullie. Want dan beginnen de scholen in het lager en uiteraard ook in het secundair onderwijs. Wat mij betreft, ik bedank je om te luisteren naar dit programma. We zijn er terug volgend weekend op zondag tussen 10 en 12 uur. Veel plezier bij de collega Jocks hier bij Radio Zuidrand. En daar gaan we eruit met deze hier. Het is Cici Peniston en Finally.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De provincie Antwerpen test een nieuw middel tegen de Aziatische hoornaar. Nu worden nesten vaak bestreden met giftig poeder. Dat werkt, maar het is ook slecht voor andere insecten. Het nieuwe middel is gemaakt met heel kleine algen, ook wel kiezelwieren genoemd. De provincie onderzoekt of het even goed werkt. Als dat zo is, wil ze het middel aanraden bij de bestrijding van hoornaars. In Boom steunen buurtbewoners Patrick Kranen. Hij moet eind oktober zijn sociale huurflat in de Kruiskenslei verlaten. Patrick woonde er bijna 36 jaar bij zijn ouders. Zijn vader overleed in maart. Omdat het huurcontract op naam van zijn ouders stond, mag hij niet blijven. Donderdag kwamen zo'n 40 bewoners en vrienden samen voor een protestactie. Zij noemen Patrick een goede buur en trouwe betaler. Woonkader Ruppelstreek wil meezoeken naar een oplossing. Patrick moet zich daarvoor wel eerst inschrijven als kandidaat huurder. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en er vallen enkele buien. Plaatselijk mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt het rustiger en overwegend droog. De bewolking overheerst en de temperatuur bereikt ongeveer 20 graden. Woensdag blijft het meestal droog met veel wolken, maar af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt iets zachter met maxima rond 22 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Fort Bom, op zaterdag 5 en zondag 6 september in Mortsel. Fort Bom is het theater en familiefestival door jong en oud in het Groene Fort 4. Tijdens Fort Bom geniet je van theater, muziek, circus, spel en avontuur. Voor één weekend toveren we het fort om tot een magische en bruisende locatie. Voor theater- en verhalenliefhebbers, voor jonge durvers en dromers en voor wereldverbeteraars en dansers. Locatie Fort 4, ingang Fortstraat 100 of Neerhoevelaan 5052 te Mortsel. De toegang is gratis. Het evenement is cashvrij. Voor meer details bekijk het lokaal bestuur Mortsel-Fortbom. Ook de gedetailleerde activiteitenpagina van Mortsel of via het overzicht van de jaarmarkt in Mortsel. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons zeker weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag. Dit is Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Radio Zuidrand.
1: Biertje, vrienden.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 13 september bruist provinciaal recreatiedomein De Schorre te boom opnieuw van spel, creativiteit en kinderpret tijdens de 22e editie van Schorremorrie. Samen met de gezinsbond en gemeente Boom zet De Schorre opnieuw een dag vol verwondering en plezier op poten voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Meer info en tickets vind je op deschorre.be. Een laagdrempelig festival waar spelen, ontdekken en samen plezier maken centraal staan. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Inwoners van Mortsel brachten vorig jaar 1,27 miljoen kilogram goederen naar Opnieuw en Co. De stad haalt daarmee nu al de Vlaamse doelstelling voor 2030. Ongeveer de helft van de spullen kreeg een tweede leven. De twee kringwinkels in Mortsel verkochten samen meer dan 873.000 artikelen. Ook de ophaaldienst had veel werk, met 943 ophalingen in de stad. Volgens de stad is hergebruik goed voor het klimaat. Het zorgt voor minder afval en minder CO2-uitstoot. Opnieuw & Co. zorgt ook voor werk. In Mortsel werken 13 maatwerkers bij de organisatie. De provincie Antwerpen test een nieuw middel tegen de Aziatische hoornaar. Nu worden nesten vaak bestreden met giftig poeder. Dat werkt, maar het is ook slecht voor andere insecten. Het nieuwe middel is gemaakt met heel kleine algen, ook wel kiezelwieren genoemd. De provincie onderzoekt of het even goed werkt. Als dat zo is, wil ze het middel aanraden bij de bestrijding van hoornaars. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en er vallen enkele buien, plaatselijk mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt het rustiger en overwegend droog. De bewolking overheerst en de temperatuur bereikt ongeveer 20 graden. Woensdag blijft het meestal droog met veel wolken, maar af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt iets zachter met maxima rond 22 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De Ronde van Morteldorp is terug. Op vrijdag 18 september verwelkomen we jong en oud op de 12e editie van de Ronde van Morteldorp. Er is een mini-ronde voor de allerkleinsten. Een speelse ronde met hindernissen. Een sportieve ronde van 3, 6 en 9 kilometer. De deelname is volledig gratis en er is kinderanimatie, kinderdisco en live muziek voorzien. Kom lopen of supporteren of gewoon genieten van de gezellige sfeer rond de Benedictuskerk en het Lepelhof. Meer info en inschrijven kan via www.derondevanmorteldorp.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit is eentje voor de wielerliefhebbers. Er is de retro-koers dwars door de Mijlstraat de Duffel. Dit op zondag 27 september met startschotten 15 uur in de namiddag. Er is een omloop van 10 ronden, dat is 48 kilometer. Dit langs een afgesloten parcours. Inschrijven ter plaatse of voor inschrijving om zeker te zijn van je plaatsje. Bedrag is 10 euro. Alle koersformaliteiten bij Café de Blauwe Hoek, Wandelingstraat nummer 74 te Duffel. Of info via sophie-pluim@hotmail.com of telefonisch op het nummer 0499 1975 10. De hamburgers daar zijn ten voordele van Sterke Jan. Ook is er een live satellietverbinding voorzien van het WK wielrennen te Montreal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Mi piace così.
1: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
2: In Boom steunen buurtbewoners Patrick Kranen. Hij moet eind oktober zijn sociale huurflat in de Kruiskenslei verlaten. Patrick woonde er bijna 36 jaar bij zijn ouders. Zijn vader overleed in maart. Omdat het huurcontract op naam van zijn ouders stond, mag hij niet blijven. Donderdag kwamen zo'n 40 bewoners en vrienden samen voor een protestactie. Zij noemen Patrick een goede buur en trouwe betaler. Woonkader Ruppelstreek wil meezoeken naar een oplossing. Patrick moet zich daarvoor wel eerst inschrijven als kandidaat huurder. Inwoners van Mortsel brachten vorig jaar 1,27 miljoen kilogram goederen naar Opnieuw & Co. De stad haalt daarmee nu al de Vlaamse doelstelling voor 2030. Ongeveer de helft van de spullen kreeg een tweede leven. De twee kringwinkels in Mortsel verkochten samen meer dan 873.000 artikelen. Ook de ophaaldienst had veel werk, met 943 ophalingen in de stad. Volgens de stad is hergebruik goed voor het klimaat. Het zorgt voor minder afval en minder CO2-uitstoot. Opnieuw & Co. zorgt ook voor werk. In Mortsel werken 13 maatwerkers bij de organisatie. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en er vallen enkele buien. Plaatselijk mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt het rustiger en overwegend droog. De bewolking overheerst en de temperatuur bereikt ongeveer 20 graden. Woensdag blijft het meestal droog met veel wolken, maar af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt iets zachter met maxima rond 22 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Ben je klaar om weer in het avontuur te duiken? Op zondag 6 september trekken we opnieuw het Fort van Koningsoord in voor de offroaddag van het jaar. Bereid je voor op spectaculaire 4x4 routes, modderpret zonder grenzen, gezelligheid, lekker eten en drinken en een sfeer die je alleen hier vindt. En natuurlijk gratis inkom voor alle bezoekers. Of je nu komt rijden, kijken of genieten, je hoort er gewoon bij. Tot dan en vergeet je Mudsmile niet. Afspraak zondag 6 september voor de 4x4 happening in het Fort van Koningsoord Donderheide vanaf 10 uur 's morgens. Meer info vind je via www.4x4clubantwerpen.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: tickets anymore.
1: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: De provincie Antwerpen test een nieuw middel tegen de Aziatische hoornaar. Nu worden nesten vaak bestreden met giftig poeder. Dat werkt, maar het is ook slecht voor andere insecten. Het nieuwe middel is gemaakt met heel kleine algen, ook wel kiezelwieren genoemd. De provincie onderzoekt of het even goed werkt. Als dat zo is, wil ze het middel aanraden bij de bestrijding van hoornaars. In Boom steunen buurtbewoners Patrick Kranen. Hij moet eind oktober zijn sociale huurflat in de Kruiskenslei verlaten. Patrick woonde er bijna 36 jaar bij zijn ouders. Zijn vader overleed in maart. Omdat het huurcontract op naam van zijn ouders stond, mag hij niet blijven. Donderdag kwamen zo'n 40 bewoners en vrienden samen voor een protestactie. Zij noemen Patrick een goede buur en trouwe betaler. Woonkader Ruppelstreek wil meezoeken naar een oplossing. Patrick moet zich daarvoor wel eerst inschrijven als kandidaat huurder. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en er vallen enkele buien. Plaatselijk mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt het rustiger en overwegend droog. De bewolking overheerst en de temperatuur bereikt ongeveer 20 graden. Woensdag blijft het meestal droog met veel wolken, maar af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt iets zachter met maxima rond 22 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Fortbom, op zaterdag 5 en zondag 6 september in Mortsel. Fortbom is het theater- en familiefestival door jong en oud in het Groene Fort 4. Tijdens Fortbom geniet je van theater, muziek, circus, spel en avontuur. Voor één weekend toveren we het fort om tot een magische en bruisende locatie. Voor theater- en verhalenliefhebbers, voor jonge durvers en dromers en voor wereldverbeteraars en dansers. Locatie Fort 4, ingang Fortstraat 100 of Neerhoevelaan 5052 te Mortsel. De toegang is gratis. Het evenement is cashvrij. Voor meer details bekijk het lokaal bestuur Mortsel-Fortbom. Ook de gedetailleerde activiteitenpagina van Mortsel of via het overzicht van de jaarmarkt in Mortsel. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons zeker weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Radio Zuidrand. Je weekend begint hier.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 13 september bruist provinciaal recreatiedomein De Schorre te boom opnieuw van spel, creativiteit en kinderpret tijdens de 22e editie van Schorremorrie. Samen met de gezinsbond en gemeente Boom zet De Schorre opnieuw een dag vol verwondering en plezier op poten voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Meer info en tickets vind je op deschorre.be. Een laagdrempelig festival waar spelen, ontdekken en samen plezier maken centraal staan. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Inwoners van Mortsel brachten vorig jaar 1,27 miljoen kilogram goederen naar Opnieuw & Co. De stad haalt daarmee nu al de Vlaamse doelstelling voor 2030. Ongeveer de helft van de spullen kreeg een tweede leven. De twee kringwinkels in Mortsel verkochten samen meer dan 873.000 artikelen. Ook de ophaaldienst had veel werk, met 943 ophalingen in de stad. Volgens de stad is hergebruik goed voor het klimaat. Het zorgt voor minder afval en minder CO2-uitstoot. Opnieuw & Co. zorgt ook voor werk. In Mortsel werken 13 maatwerkers bij de organisatie. De provincie Antwerpen test een nieuw middel tegen de Aziatische hoornaar. Nu worden nesten vaak bestreden met giftig poeder. Dat werkt, maar het is ook slecht voor andere insecten. Het nieuwe middel is gemaakt met heel kleine algen, ook wel kiezelwieren genoemd. De provincie onderzoekt of het even goed werkt. Als dat zo is, wil ze het middel aanraden bij de bestrijding van hoornaars. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en er vallen enkele buien, plaatselijk mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt het rustiger en overwegend droog. De bewolking overheerst en de temperatuur bereikt ongeveer 20 graden. Woensdag blijft het meestal droog met veel wolken, maar af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt iets zachter met maxima rond 22 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
5: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

Ja, het is vandaag de voorlaatste dag van deze maand. We gaan weer feestelijk inzetten met de grote hits tot 7 uur vanavond. De nieuwsfeiten, de jarigen, dat en nog veel, veel meer. Het is weer een goed gevulde show hier. Een nieuwe Belgisch werk uit de jaren 90. Vaya con Dios en Heading for a Fall.

0: moet daar even eerlijk in zijn. Ik ga de titel toch even niet meegeven. Adriano Celentano was dat met deze hier. Het is later nog eens overgedaan door Beehard. Straks even kijken wat er allemaal in de krant stond vandaag op deze 30ste augustus. En ik heb nog deze van Meteor en Nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Jouw regio. Jouw radio. Zuidrand.

Onder andere een gitaar, twee topstemmen bij elkaar en dan krijg je deze grote hit, It's Only Love. En als je deze draait op een feestje, beste DJ's, dan staat de dansvloer gegarandeerd vol.

0: Zuidrand. Jouw dagelijkse dosis feel good.
1: Just another one. Nadia.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 30 augustus vandaag, Wim Duisenberg van de Europese Bank presenteert de eerste eurobiljetten en dat vandaag in 2001. 150 miljoen bezoekers hebben de Eiffeltoren beklommen, dat vandaag in 1993. De eerste vlucht was er vandaag van de Space Shuttle Discovery en dat vandaag in 1984. En Donald Duck verschijnt voor het eerst als strip vandaag en dat in 1936. En er was ook de oprichting van de Harley-Davidson Motor Company en dat vandaag in 1903. En er was de oprichting van Air France ook vandaag en dat in 1933.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Het weekend van Radio Zuidland.

Mooi nummer hier van David Guetta. Hij had de hulp van Usher, deze Without You. Ik zit nooit alleen in de studio, want de mensen van het nieuws die zijn ook weer toegekomen. Die gaan nu alles uitleggen wat er gebeurd is in de regio. En dit zijn nog de Gypsy Kings.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: In Boom steunen buurtbewoners Patrick Kranen. Hij moet eind oktober zijn sociale huurflat in de Kruiskenslei verlaten. Patrick woonde er bijna 36 jaar bij zijn ouders. Zijn vader overleed in maart. Omdat het huurcontract op naam van zijn ouders stond, mag hij niet blijven. Donderdag kwamen zo'n 40 bewoners en vrienden samen voor een protestactie. Zij noemen Patrick een goede buur en trouwe betaler. Woonkade Ruppelstreek wil meezoeken naar een oplossing. Patrick moet zich daarvoor wel eerst inschrijven als kandidaat huurder. Inwoners van Mortsel brachten vorig jaar 1,27 miljoen kilogram goederen naar Opnieuw en Co. De stad haalt daarmee nu al de Vlaamse doelstelling voor 2030. Ongeveer de helft van de spullen kreeg een tweede leven. De twee kringwinkels in Mortsel verkochten samen meer dan 873.000 artikelen. Ook de ophaaldienst had veel werk, met 943 ophalingen in de stad. Volgens de stad is hergebruik goed voor het klimaat. Het zorgt voor minder afval en minder CO2-uitstoot. Opnieuw & Co. zorgt ook voor werk. In Mortsel werken 13 maatwerkers bij de organisatie. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en er vallen enkele buien. Plaatselijk mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt het rustiger en overwegend droog. De bewolking overheerst en de temperatuur bereikt ongeveer 20 graden. Woensdag blijft het meestal droog met veel wolken, maar af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt iets zachter met maxima rond 22 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
5: Christian Brisson.
6: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

0: wachten op de rest van de band. En binnen 3 dagen was deze opname klaar. Grootheid van destijds. Het Nederlandstalig werk heb ik ook voor u met Reggie en Maxine en Horen, Zien en Zwijgen.
1: Hi.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand, jouw regio, jouw muziek, jouw goed gevoel.

Ja, een dolgelukkige Rod Stewart, zo te horen met deze Tonight I'm Yours. Zo dadelijk gaan we even kijken welke beroemdheden er jarig zijn vandaag. Maar eerst nog iets anders vrolijk. De Purple Disco Machine en deze In The Dark.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Cameron Diaz, een Amerikaanse actrice is dat, die wordt er 54 vandaag. Peter Maffay, dat is geen schrijfhout, want zijn artiestennaam is Peter Maffay, die ken je wel van die grootheid Doe, wordt er 77 vandaag. Dan ook nog Freek de Jonge, dat is een Nederlands cabaretier, die wordt er vandaag 82. En dan ook nog Warren Buffett, een Amerikaans zakenman, een heel bekende trouwens, die wordt er vandaag 96.

1, 2, 3, rak. Zo simpel is dat. Even kijken wat we de zon morgen gaan te doen. Morgen gaat die opkomen om 6 uur 55 en gaat weer onder om 20 uur 33. Ja, de dagen zijn echt aan het korten. Het valt mij op. Morgen is het 13 uur en 37 minuten daglicht.

0: Een geweldig nummer in alle opzichten, deze Hollywood Hills van Sunrise Avenue. Het nieuws dat komt er zo aan om 6 uur.
1: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
2: De provincie Antwerpen test een nieuw middel tegen de Aziatische hoornaar. Nu worden nesten vaak bestreden met giftig poeder. Dat werkt, maar het is ook slecht voor andere insecten. Het nieuwe middel is gemaakt met heel kleine algen, ook wel kiezelwieren genoemd. De provincie onderzoekt of het even goed werkt. Als dat zo is, wil ze het middel aanraden bij de bestrijding van hoornaars. In Boom steunen buurtbewoners Patrick Kranen. Hij moet eind oktober zijn sociale huurflat in de Kruiskenslijver laten. Patrick woonde er bijna 36 jaar bij zijn ouders. Zijn vader overleed in maart. Omdat het huurcontract op naam van zijn ouders stond, mag hij niet blijven. Donderdag kwamen zo'n 40 bewoners en vrienden samen voor een protestactie. Zij noemen Patrick een goede buur en trouwe betaler. Woonkade Ruppelstreek wil meezoeken naar een oplossing. Patrick moet zich daarvoor wel eerst inschrijven als kandidaat huurder. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en er vallen enkele buien. Plaatselijk mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt het rustiger en overwegend droog. De bewolking overheerst en de temperatuur bereikt ongeveer 20 graden. Woensdag blijft het meestal droog met veel wolken, maar af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt iets zachter met maxima rond 22 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
6: Christian Brisson.
0: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

We zijn toe aan de Afas Doomkalender. De Pussycat Dolls gaan daar optreden op 18 september. Dan is er ook nog Alex Agnew vanaf donderdag 8 oktober. Dan is er ook Milk Inc. Dit jaar nog op 23 oktober. The Night of the Proms, die mag je verwachten op 20 november. André Rieu gaat 2027 inzetten met zijn nieuwjaarsconcert op zondag 10 januari. En die editors die zijn er ook nog op 19 februari. Dat waren ze, zowat in een notendop, de Afasdoomkalender.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Gevoel voor de regio, hart voor muziek.

Even naar het verre Noorwegen en de jaren 80. Dat is ook ver weg natuurlijk. Aha, en deze Crywolf. Christophe is intussen onderweg. Die hoor je zo dadelijk met een grote hit van jaren geleden. Hij graaft nog eens ver terug in het verleden. En hij is nog Forever Young van DJ Licious.

0: Americana en deze Plantation. En Christophe is er ook weer. Die gaat jou alles vertellen over een grote hit van Roxy Music, Virginia Plain.
1: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe van Dam.
2: Opgegroeid in het rustige Newcastle, vond Brian Ferry al op jonge leeftijd zijn passie voor muziek. Zijn unieke stem en charisma trokken de aandacht van velen, maar het was zijn combinatie van glamoureuze stijlen en diepgaande teksten die hem werkelijk onderscheidden. In de vroege jaren 70 vormde hij Roxy Music, een band die de muziekwereld zou veranderen. Hun debuutalbum, met zijn futuristische geluid en kunstzinnige benadering, trok onmiddellijk de aandacht. Het nummer Virginia Plain werd een hit en vestigde hun reputatie als pioniers van de glam rock.

0: Wat stond er vandaag in 2006 op nummer 1? Wel, in 2006 scoorde Henkie een verrassende zomerhit met Lief Klein Konijntje. Het eenvoudige, vrolijke liedje groeide vooral in Vlaanderen uit tot een enorme meezinger en stond maar liefst 6 weken op nummer 1. Ook in Nederland werd het een hit. Henkie heette eigenlijk Henk Lewis en werkte jarenlang als rijinstructeur voordat hij met dit aanstekelijke konijntje doorbrak in de hitparade.
1: Ja, ja, zo mensen, het liedje wat ik nu voor jullie ga zingen, dat gaat over een lief klein konijntje. Als jullie de tekst herkennen, zing hem dan maar lekker mee. Ja, ja, lief klein konijntje.

0: neus.
1: Ja, ja. Zo, dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. Weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja, lief.

neus. Ja, ja. Zo, mensen. We gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller. Ja, ja.

soms moet een mens al eens risico's nemen. Hè. Risk it all van Bruno Mars. En zo is het bijna 7 uur geworden. Zometeen het tijdperk van de jaren 70. Wat mij betreft heel graag tot volgende week.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

the line.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand, 70s at 7.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Iris R8.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: goeie avond.
1: Dit is Radio Zuidrand. 90s at 9.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Het Zoldereiland met Luc van Tielt.

Hey, welkom in het Zondereiland met Luc van Tielt. 10 uur geweest, dat betekent weer 2 uur mee op sleeptouw door mijn persoonlijke muziekcollectie. En wie mijn sociale media zo wat gevolgd heeft, die heeft gemerkt dat het een zeer vruchtbare zomer is geweest wat betreft nieuwe oude cd's. Stof genoeg dus om het najaar en de winter weer te voorzien van veel muziek in het Zondereiland. We gingen van start met Billy Idol en White Wedding. En hier is er eentje van bij ons uit de jaren 90 van Estaloco met Llorar.

Eentje van de Charlatans uit Engeland met North Country Boy. En ik zei het al, veel nieuwe oude muziek om het zondereiland mee te vullen. In mijn geval mag je dat dan ook letterlijk nemen. Zoals deze van Smokey, de Britse band uit de 70s. Hier zijn ze met Something's Been Making Me Blue.

Just Like Heaven van The Cure uit 1987 was dat. En Robert Smith schreef dat nummer speciaal voor zijn verloofde. En hij is er nog steeds mee getrouwd. Schoon verhaal, hè? Hier is Volumnia met een vette knipoog naar Mike and the Mechanics. Over je schouder.

Twist in My Sobriety van Tanita Tikaram uit 1988. En Tanita schreef dat nummer toen ze 15 was, op het moment dat ze zich een beetje somber voelde. Lang voordat ze er ooit aan gedacht had om artieste te worden. Hier is Midnight Oil, Forgotten Years.

Ik moet eerlijk toegeven, ze hebben heel hard hun best gedaan, deze Stock Aitken en Waterman, om dit nummer een beetje Mountain te laten klinken. Maar echte Mountain valt toch niet te onderscheiden van deze namaak. Kylie Minogue was dat, zo uit 1987, en Give Me Just A Little More Time. We blijven nog even hangen in de 80s met nog zo'n 80s klassieker. Hier zijn de Pet Shop Boys met Suburbia.

Sexual Healing was dat van Marvin Gaye uit 1983. En we gaan nog 20 jaar verder in de tijd, naar het jaar 1963. En we gaan naar Manchester, waar toen de Beatles populair waren of werden. En in hun kielzog ontstonden natuurlijk heel veel groepjes en bandjes die ongeveer hetzelfde deden. Hier zijn de Mercy Beats, dat waren er één van. The Fortune Teller.

Dat was nog The Worker van Fisher Z uit 1979. Ik heb nog twee nummers voor u. Een klassieker van de Eagles met Hard Edge Tonight en een minder bekende van Talk Talk uit de jaren 80. Living in Another World. Ik ben er straks terug met deel 2 van het Zondereiland. Tot straks.

0: momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Het Zoldereiland met Luc van Tielt.

Hey, hey, hier zijn we weer met deel 2 van het Zoldereiland. 11 uur geweest hier bij Radio Zuidrand en we gingen van start met een nummer van Hot Chocolate en So You Win Again. En het tweede uur, dan doen we het meestal een beetje rustiger aan met wat meer rustige muziek naar de nacht toe. Maar dat kan ik niet altijd beloven, helaas. Onze volgende in ieder geval wel. Hier is U2 met Summer of Love.

Eentje van Billy Joel uit 1983 met een knipoog naar de jaren 50. Een doo-wop nummer dus. For the longest time. We gaan terug naar 1972 met Al Green en Let's Stay Together.

Alweer een 80s klassieker uit 1984 deze keer. Tears for Fears met Shout. En over Shout gesproken. Ik was deze namiddag op de uitvaartplechtigheid van Lou van Put. Alweer een radiocollega die veel te vroeg van ons is weggegaan. Helaas was hij voor ons ook een soort mentor. Want hij draaide al vele jaren mee in dit kleine wereldje. Vaarwel Lou en... Ja, het leven kan kort zijn. Hier is Mama's jasje.

Een minder bekende was dat van Duran Duran uit 1982 met Hold Back the Rain, terug te vinden op hun tweede studioalbum Rio. Hier zijn de Bangles, Walk Like an Egyptian.

0: Eentje van Arno uit 1986, vlak achter de TC Matic-periode moet dat geweest zijn. Een van zijn eerste solo-hits, Forget the Cold Sweat. We gaan naar 1979 en ik kan me nog goed herinneren dat deze plaat een gigantische hit was destijds. Garland Jeffries met Matador.
1: Take me

Eentje van disco diva Donna Summer uit 1985 was dat met Supernatural Love. En ik heb op mijn zoldereiland nog een leuke gevonden van Bart Peters. Afkomstig van het album De Ideale Man uit 2010. Hier is hij met Matongé. MUZIEK

kort, maar mooi. Een akoestische Admiral Freebie was dat met Framing the Agony. Hier is er eentje van The Crowded House met The Distant Sun.

Dat was nog Chris Isaak met The Lonely One. We naderen de klok van 12 uur. Dat betekent weer het einde van het Zonneiland. Het laatste woord is voor Sion met Sailing a Ship. Wat mij betreft, graag tot volgende week voor een nieuw Zonneiland. Bye bye.

0: Zoek momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.